0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

was er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: mysterieuze campagne in Oostende is ontsluierd. Hoe zit het? Was een zoektocht van de stad naar jongeren voor Nieuwe Jeugdraad. Jongeren tussen 15 en 30 kunnen daarmee nadenken over thema's die voor hen belangrijk zijn en advies geven aan de stad. Vernieuwde Jeugdraad komt elke maand samen en organiseert ook twee keer per jaar een open jeugdcafé. Bovon werkt in Oostende aan een van zijn grootste investeringsprojecten in Oostende. Warmtenet Oostende wordt in 2027 aangesloten op de afvalenergiecentrale van Biostoom. Daarvoor bouwt Bovon een nieuwe warmtecentrale, 2 kilometer warmtenetleidingen en de grootste warmtebuffer voor residentiële warmte in Vlaanderen. Het geld komt van een kapitaalsoproep van 3,5 miljoen euro. De werken zijn deze zomer begonnen en moeten in 2027 zorgen voor een verdere uitbreiding van het warmtenet in Oostende. Sandrine Tas kan haar debuutjaar in de koers verzilveren. Ze rijdt ook volgend jaar voor het team van Lotto Intermarché. De Oostendse stapte begin dit jaar over van het schaatsen naar de koers. Ze boekte een paar overwinningen en pakte zilver op het BK tijdrijden en brons in de wegrit. En nu blijft ze dus een jaar langer bij het team.
1: Tot zover het regionieuws. Je dag start met de Morning Show.

0: het weerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee en 22 of 23 graden met een matige zuidenwind die later draait naar het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maximaal 18 graden. Zondag start mogelijk met mist, daarna komt de zon erbij, maar na de middag meer wolken en kans op lichte regen bij 23 graden. Maandag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen met maximaal rond 22 graden. En dinsdag wordt het zonnig tot licht bewolkt en opnieuw zomers warm met 26 of 27 graden.
0: Welkom.
2: Good morning everybody.
0: In the morning show.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.

Bel Taxi Otto 32 0808. Taxi, taxi.

0: mysterieuze campagne in Oostende is ontsluierd. Hoe zit het? Was een zoektocht van de stad naar jongeren voor Nieuwe Jeugdraad. Jongeren tussen 15 en 30 kunnen daarmee nadenken over thema's die voor hen belangrijk zijn en advies geven aan de stad. Vernieuwde Jeugdraad komt elke maand samen en organiseert ook twee keer per jaar een open jeugdcafé. De Haan heeft een nieuw masterplan voor openbare verlichting, nu de gemeente tegen eind dit jaar volledig overschakelt op LED. Daardoor kunnen lichtpunten individueel worden aangestuurd en veel gerichter gedimd of gedoofd. Plan deelt De Haan op in 5 zones met aangepaste brandprogramma's voor onder meer woongebieden, landelijke wegen en fietspaden. Op belangrijke verbindingswegen blijft de verlichting langer branden, terwijl ze op rustige plaatsen 's nachts sterker wordt gedimd of uitgeschakeld. Beauvais werkt in Oostende aan een van zijn grootste investeringsprojecten in Oostende. Warmtenet Oostende wordt in 2027 aangesloten op de afvalenergiecentrale van Biostoom. Daarvoor bouwt Beauvais een nieuwe warmtecentrale, 2 kilometer warmtenetleidingen en de grootste warmtebuffer voor residentiële warmte in Vlaanderen. Het geld komt van een kapitaalsoproep van 3,5 miljoen euro. De werken zijn deze zomer begonnen en moeten in 2027 zorgen voor een verdere uitbreiding van het warmtenet in Oostende.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

Weerbericht. Vandaag zonnig aan zee en 22 of 23 graden met een matige zuidenwind die later draait naar het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maximaal 18 graden. Zondag start mogelijk met mist, daarna komt de zon erbij, maar na de middag meer wolken en kans op lichte regen bij 23 graden. Maandag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen met maximaal rond 22 graden. En dinsdag wordt het zonnig tot licht bewolkt en opnieuw zomers warm met 26 of 27 graden. The Morning Show. B1.

0: In Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Geniet van de echte kioskconcerten. Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Het smartphoneverbod op school lijkt weinig effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
6: Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
5: De onderzoekers pleiten ervoor om de leerlingen vooral duidelijk te maken waarom het verbod is ingevoerd. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Zo'n uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 geretineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niks op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
7: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
5: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. Onze jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 na een gesloten wedstrijd, dat zegt coach Gilles Zwerts.
8: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar zij hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen één keer is weggespeeld. En ja, hun eigen spel oplicht aan de tegenstander met heel veel transitie, heel veel set pieces en altijd gevaarlijk is.
5: Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
4: The Morning Show, The 1-1.

0: De stad Oudenburg verkoopt materiaal dat ze niet meer gebruiken via een online veiling. Het aanbod omvat onder meer meubelen, tuinmateriaal, fietsen en schoolbanken. Met de verkoop wil de stad ruimte vrijmaken in de loods van de technische dienst en bruikbaar materiaal een nieuwe bestemming geven. De kijkdagen zijn begin oktober, de veiling zelf halfweg de maand. Sandrine Tas kan haar debuutjaar in de koers verzilveren. Ze rijdt ook volgend jaar voor het team van Lotto Intermarché. De Oostense stapte begin dit jaar over van het schaatsen naar de koers. Ze boekte een paar overwinningen en pakte zilver op het BK tijdrijden en brons in de wegrit. En nu blijft ze dus een jaar langer bij het team. 40% van de oproepen voor de mughelie kwam afgelopen zomer van aan de kust. Dat heeft gedeputeerde Kelly de Tavernier geantwoord aan provincieraadslid Kurt Himpen. In Blankenbergen moest de heli het vaakste landen, 16 keer. In Oostende kwam de mughelie 5 keer tussen, in Bredene amper 2 keer.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: weerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee en 22 of 23 graden met een matige zuidenwind die later draait naar het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maximaal 18 graden. Zondag start mogelijk met mist, daarna komt de zon erbij, maar na de middag meer wolken en kans op lichte regen bij 23 graden. Maandag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen met maxima rond 22 graden. En dinsdag wordt het zonnig tot licht bewolkt en opnieuw zomers warm met 26 of 27 graden.
2: Dit is de Morning Show op B1.

0: Dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Ach, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
7: Dit is het nieuws uit de wereld.
8: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
9: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
8: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
10: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
8: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge kunnen vermijden. De dader was een ex-militair. Hij had meerdere wapens, munitie en brandstof mee. De man schoot op agenten die de synagoge bewaakten, maar werd zelf geraakt en stierf in het ziekenhuis. Eén agent raakte zwaar gewond. En sport. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge Duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste tweede van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
7: Welkom.
4: Good morning everybody.
7: In the morning show.

0: mysterieuze campagne in Oostende is ontsluierd. Hoe zit het? Was een zoektocht van de stad naar jongeren voor nieuwe jeugdraad. Jongeren tussen 15 en 30 kunnen daarmee nadenken over thema's die voor hen belangrijk zijn en advies geven aan de stad. Vernieuwde Jeugdraad komt elke maand samen en organiseert ook twee keer per jaar een open jeugdcafé. Beauvau werkt in Oostende aan een van zijn grootste investeringsprojecten in Oostende. Warmtenet Oostende wordt in 2027 aangesloten op de afvalenergiecentrale van Biostoom. Daarvoor bouwt Beauvau een nieuwe warmtecentrale, 2 kilometer warmtenetleidingen en de grootste warmtebuffer voor residentiële warmte in Vlaanderen. Het geld komt van een kapitaalsoproep van 3,5 miljoen euro. De werken zijn deze zomer begonnen en moeten in 2027 zorgen voor een verdere uitbreiding van het warmtenet in Oostende. Sandrine Tas kan haar debuutjaar in de koers verzilveren. Ze rijdt ook volgend jaar voor het team van Lotto Intermarché. De Oostendse stapte begin dit jaar over van het schaatsen naar de koers. Ze boekte een paar overwinningen en pakte zilver op het BK tijdrijden en brons in de wegrit. En nu blijft ze dus een jaar langer bij het team.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Je dag start. Met een

0: Nieuws uit de wereld.
1: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
2: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
1: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. De Socialistische Politievakbond wil staken. Op 12 oktober uit protest tegen de besparingen van de regeringen bij de openbare diensten. Zowel Vlaams als federaal, dat meldt het Nieuwsblad. De aankondiging is opvallend, want gisteren werd nog beslist dat agenten binnenkort elk jaar €700 netto extra gaan verdienen. En in Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge verijdeld. Een ex-militair dook daar plots op met meerdere wapens, munitie en brandstof en viel agenten aan die de synagoge bewaakten. Daarop werd hij zelf geraakt. De man stierf in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte ook één agent zwaar gewond. Het wordt een zonnige en warme dag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken vanaf de kust bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
0: Dieter Troeblijn op B1.

0: Weerbericht. Vandaag zonnig aan zee en 22 of 23 graden met een matige zuidenwind die later draait naar het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maximaal 18 graden. Zondag start mogelijk met mist, daarna komt de zon erbij, maar na de middag meer wolken en kans op lichte regen bij 23 graden. Maandag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen met maxima rond 22 graden. En dinsdag wordt het zonnig tot licht bewolkt en opnieuw zomers warm met 26 of 27 graden.
1: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dieter Troeblijn op B1.

0: mysterieuze campagne in Oostende is ontsluierd. Hoe zit het? Was een zoektocht van de stad naar jongeren voor Nieuwe Jeugdraad. Jongeren tussen 15 en 30 kunnen daarmee nadenken over thema's die voor hen belangrijk zijn en advies geven aan de stad. Vernieuwde Jeugdraad komt elke maand samen en organiseert ook twee keer per jaar een open jeugdcafé. De Haan heeft een nieuw masterplan voor openbare verlichting, nu de gemeente tegen eind dit jaar volledig overschakelt op LED. Daardoor kunnen lichtpunten individueel worden aangestuurd en veel gerichter gedimd of gedoofd. Plan deelt De Haan op in 5 zones, met aangepaste brandprogramma's voor onder meer woongebieden, landelijke wegen en fietspaden. Op belangrijke verbindingswegen blijft de verlichting langer branden, terwijl ze op rustige plaatsen 's nachts sterker wordt gedimd of uitgeschakeld. Beauvais werkt in Oostende aan een van zijn grootste investeringsprojecten in Oostende. Warmtenet Oostende wordt in 2027 aangesloten op de afvalenergiecentrale van Biostoom. Daarvoor bouwt Beauvais een nieuwe warmtecentrale, 2 kilometer warmtenetleidingen en de grootste warmtebuffer voor residentiële warmte in Vlaanderen. Het geld komt van een kapitaalsoproep van 3,5 miljoen euro. De werken zijn deze zomer begonnen en moeten in 2027 zorgen voor een verdere uitbreiding van het warmtenet in Oostende.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
6: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Let op, lenen kost ook geld.
8: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
9: Dieter Troeblijn op B1. Are you

Vrijdagmiddag bij Radio B1. Er is B1 regionaal en zoals je weet overlopen wij elke vrijdag de belangrijkste events uit de streek. Nu organiseer je ook een event, dan mag je dat laten weten via onze app. Download app in de Google Play Store of de App Store. En stuur jouw event door via het handige invulformulier. We kijken er naar uit.

0: is B1 Regionaal.
1: Een mysterieuze campagne in Oostende is ontsluierd. Hoe zit dit? Was een zoektocht van de stad naar jongeren voor Nieuwe Jeugdraad. Jongeren tussen 15 en 30 kunnen daarmee nadenken over thema's die voor hen belangrijk zijn en advies geven aan de stad. De vernieuwde jeugdraad komt elke maand samen en organiseert ook twee keer per jaar een open jeugdcafé.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: One Regionaal.
1: De Haan heeft een nieuw masterplan voor openbare verlichting, nu de gemeente tegen eind dit jaar volledig overschakelt op LED. Daardoor kunnen lichtpunten individueel worden aangestuurd en veel gerichter gedimd of gedoofd. Het plan deelt de Haan op in 5 zones met aangepaste brandprogramma's voor onder meer woongebieden, landelijke wegen en fietspaden. Op belangrijke verbindingswegen blijft de verlichting langer branden, terwijl ze op rustige plaatsen 's nachts sterker wordt gedimd of uitgeschakeld.
0: Welkom in D1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: Beauvau werkt in Oostende aan een van zijn grootste investeringsprojecten in Oostende. Warmtenet Oostende wordt in 2027 aangesloten op de afvalenergiecentrale van Biostoom. Daarvoor bouwt Beauvau een nieuwe warmtecentrale, 2 kilometer warmtenetleidingen en de grootste warmtebuffer voor residentiële warmte in Vlaanderen. Het geld komt van een kapitaalsoproep van 3,5 miljoen euro. De werken zijn deze zomer begonnen en moeten in 2027 zorgen voor een verdere uitbreiding van het warmtenet in Oostende.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
6: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Let op, lenen kost ook geld.
8: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
9: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
10: City Magazine presenteert... De maand van de smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De maand van de smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
11: Is B1.
12: B1.
11: Enjoy the music.
12: Yeah, yeah.

0: B1 Regionaal.
1: De stad Oudenburg verkoopt materiaal dat ze niet meer gebruiken via een online veiling. Het aanbod omvat onder meer meubelen, tuinmateriaal, fietsen en schoolbanken. Met de verkoop wil de stad ruimte vrijmaken in de loods van de technische dienst en bruikbaar materiaal een nieuwe bestemming geven. De kijkdagen zijn begin oktober, de veiling zelf halfweg de maand.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: Sandrine Tas kan haar debuutjaar in de koers verzilveren. Ze rijdt ook volgend jaar voor het team van Lotto Intermarché. De Oostense stapte begin dit jaar over van het schaatsen naar de koers. Ze boekte een paar overwinningen en pakte zilver op het BK tijdrijden en brons in de wegrit. En nu blijft ze dus een jaar langer bij het team.
1: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: 40% van de oproepen voor de mughele kwam afgelopen zomer van aan de kust. Dat heeft gedeputeerde Kelly de Tavernier geantwoord aan provincieraadslid Kurt Himpen. In Blankenbergen moest de heli het vaakste landen, 16 keer. In Oostende kwam de mughele 5 keer tussen, in Bredene amper 2 keer.
1: B1 Regionaal.

goede raad voor deze middag bij B1. Blijf erbij. Geniet van de beste muziek en bijna elke uur het nieuws uit onze regio, ook deze namiddag. Geniet van je middag en graag tot morgen, 12 uur voor B1 Regionaal.

0: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
1: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
0: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
2: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Elk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
0: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand. Zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En Sport Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken en in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
3: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
7: Enjoy the music. Be one.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
3: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
2: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
4: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Elk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
2: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand. Zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En Sport Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken en in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
7: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
6: Ach, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
7: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
6: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
7: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
6: Dat is handig.
7: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
8: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
9: This is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: stad Oudenburg verkoopt materiaal dat ze niet meer gebruiken via een online veiling. Het aanbod omvat onder meer meubelen, tuinmateriaal, fietsen en schoolbanken. Met de verkoop wil de stad ruimte vrijmaken in de loods van de technische dienst en bruikbaar materiaal een nieuwe bestemming geven. De kijkdagen zijn begin oktober, de veiling zelf halfweg de maand. Sandrine Tas kan haar debuutjaar in de koers verzilveren. Ze rijdt ook volgend jaar voor het team van Lotto Intermarché. De Oostense stapte begin dit jaar over van het schaatsen naar de koers. Ze boekte een paar overwinningen en pakte zilver op het BK tijdrijden en brons in de wegrit. En nu blijft ze dus een jaar langer bij het team. 40% van de oproepen voor de mughelie kwam afgelopen zomer van aan de kust. Dat heeft gedeputeerde Kelly de Tavernier geantwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe. In Blankenbergen moest de heli het vaakste landen, 16 keer. In Oostende kwam de mughelie 5 keer tussen, in Bredene amper 2 keer.
1: Tot zover het regionieuws. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust. Come on.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos.
1: Dit is het kustweerbericht.
2: Vandaag zonnig aan zee en 22 of 23 graden met een matige zuidenwind die later draait naar het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maximaal 18 graden. Zondag start mogelijk met mist, daarna komt de zon erbij, maar na de middag meer wolken en kans op lichte regen bij 23 graden. Maandag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen met maximaal rond 22 graden. En dinsdag wordt het zonnig tot licht bewolkt en opnieuw zomers warm met 26 of 27 graden.
1: Hier hoor je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Geniet van de echte kioskconcerten. Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.

0: heeft een nieuw masterplan voor openbare verlichting, nu de gemeente tegen eind dit jaar volledig overschakelt op LED. Daardoor kunnen lichtpunten individueel worden aangestuurd en veel gerichter gedimd of gedoofd. Plan deelt De Haan op in 5 zones, met aangepaste brandprogramma's voor onder meer woongebieden, landelijke wegen en fietspaden. Op belangrijke verbindingswegen blijft de verlichting langer branden, terwijl ze op rustige plaatsen 's nachts sterker wordt gedimd of uitgeschakeld. De stad Oudenburg verkoopt materiaal dat ze niet meer gebruiken via een online veiling. Het aanbod omvat onder meer meubelen, tuinmateriaal, fietsen en schoolbanken. Met de verkoop wil de stad ruimte vrijmaken in de loods van de technische dienst en bruikbaar materiaal een nieuwe bestemming geven. De kijkdagen zijn begin oktober, de veiling zelf halfweg de maand. 40% van de oproepen voor de mughelie kwam afgelopen zomer van aan de kust. Dat heeft gedeputeerde Kelly de Tavernier geantwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe. In Blankenbergen moest de helie het vaakste landen, 16 keer. In Oostende kwam de mughelie 5 keer tussen, in Bredene amper 2 keer.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

Stay with Live and the Night of Swords. I need never get old. Goedenavond, we zijn vertrokken. Tot 6 uur. Dit is After Work. We gaan het weekend inzetten en de werkweek afsluiten met goede muziek, hè. Je mag me laten weten wat jij wil horen. Via de B1-app uiteraard. Hij staat terug open. When the lights go out. Check.

0: vandaag zonnig aan zee en 22 of 23 graden met een matige zuidenwind die later draait naar het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maximaal 18 graden. Zondag start mogelijk met mist, daarna komt de zon erbij, maar na de middag meer wolken en kans op lichte regen bij 23 graden. Maandag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen met maxima rond 22 graden. En dinsdag wordt het zonnig tot licht bewolkt en opnieuw zomers warm met 26 of 27 graden.
1: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
5: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
7: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
6: Ach, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
7: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
6: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
7: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
6: Dat is handig.
7: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
8: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
9: Elke werkdag van 4 tot 6.
10: After work.
9: Om B1.

De baan van de Bucketheads hier op B1. Straks gaan we even naar wat danstalent. Eerst gaan we nog eens naar de jaren 90 met C.B. Milton. It's a Loving Thing, is it? Hier op B1, welkom. Welke plaats wil jij willen horen? Laat dat maar even weten via de gratis B1-app.

0: terug naar 1981 met Kim Carnes. Daarvoor Stay van Rihanna en Mickey Echo hier op B1. Er zit heel veel danstalent in Bredene. Amber Poldervaart uit Bredene, die heeft een opleiding te pakken in Los Angeles. En onze Geert die is er even mee gaan praten en gaan babbelen over haar plannen.
1: Amber is afkomstig uit de regio Kust en is bezeten van dans. Ja. Wat heb je al doorlopen van dans? Heb je al opleidingen gevolgd?
2: Ik ben op 4-jarige leeftijd gestart met dansen in een lokale dansschool in Bredene. En dan later ben ik in het vierde middelbaar eigenlijk overgestapt naar het KTA in Brugge, om de dansopleiding plié te gaan volgen, waar ik dan allround dansstijlen had.
1: En dat is nu achter de rug?
2: Ja, klopt. Wel.
1: Maar daar stopt het niet voor, Amber.
2: Nee, klopt.
1: Vertel, wat ben je van plan?
2: Wel, ik heb audities gedaan om verder te studeren in dans, om echt een bachelor te doen. En ik ben toegelaten in de AMDA, in een school in Los Angeles.
1: En is dat de beste school ter wereld?
2: Ja, ik vermoed van wel, want het staat heel hoog aangeprezen in de danswereld. Omdat dat wat tv, muziek,

0: gekregen van $25.000 per jaar. Dus dat helpt wel al een heel groot stuk. Maar €40.000 is nog steeds een heel grote som.
1: Ja, inderdaad. Je verblijft daar op de campus het eerste jaar.
0: Ja.
1: Dus klopt. Ik vermoed, dat blijft niet bij dat ene jaar.
0: De bedoeling is wel dat ik mijn opleiding afmaak. Of dat op die school is of op een andere school. Dat hangt er een beetje vanaf van wat er financieel haalbaar is.
1: Is dat jouw droom om in LA school te lopen?
0: Ja, dat is altijd al een heel grote droom geweest.
1: Dat kan ik mij volledig voorstellen. Voilà. Er wordt een benefietavond georganiseerd. Dat is op 26 september. Vertel eens, wat ga je doen?
0: Dat is een avond waar dat er wat muziek gaat gespeeld worden. Ik ga ook een klein optreden geven. Wat ik daar precies ga doen. Drankjes, braadworsten. Er is ook een tombola. Waar dat er heel wat prijzen voor zijn ingezameld. En er zijn heel mooie prijzen bij.
1: We kijken er naar uit. 26 september om 18 uur in Don Bosco School in Bredene. Dat is de buurtspoorwegstraat 34, om het volledig af te maken. Hoeveel hoop je nog op te halen? Nog een 10.000-15.000 euro?
0: Hopelijk. Ongeveer. Ja, hopelijk.
1: Goed, we duimen voor jou en uiteraard voor je opleiding, want daar dient het voor. Ik wens je veel succes. Hou ons op de hoogte. Als we nog dingen moeten doen om geld op te halen, zullen we met veel plezier ondersteunen.
0: Dankjewel.
1: En veel succes, Amber, in LA.
0: Dankjewel.

I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Straks na het nieuws van 5 uur nog meer goede muziek hier in Afterwork. En jij mag me nog steeds laten weten wat je wil horen. Kan via onze gratis B1-app uiteraard. Hè. Dit is Michael Jackson uit de 90s, uit 95. Stranger in Moscow.

0: nieuws uit de wereld.
1: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
2: We hebben inderdaad procesverbaal opgesteld. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer die eraan gekoppeld is. Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd. Maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen.
1: Medaar deelde de video op sociale media, maar haalde die intussen wel weer offline. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme, zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
3: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
1: Het proces duurt normaal tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van Israëlisch premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn zij het niet eens met de standpunten. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. Er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. En in de Formule 1 is WK-leider Kimi Antonelli gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs Azerbeidzjan. Hij raakte een muur. Daardoor vertrekt hij morgen pas van op de 16e plaats. De pole position is voor de Brit George Russell voor de Monegask Charles Leclerc. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. En maandag kans op een bui. Vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

The Wheel of Fortune, Ace of Base op de radio. Sophie die wil nog eens terug naar de jaren 90 met dit heerlijke nummer van de Nightcrawlers. Altijd goed, zegt ze. En ideaal om de vrijdagavond mee te beginnen inzetten. Push your feeling on. Dit zijn de Nightcrawlers. Laat gerust weten welke plaat jij nog zou willen horen. Hier op B1 via onze gratis B1-app. Vind je terug in de Google Play Store of de Apple Store uiteraard. Welkom bij Afterwork hier op B1. Nog tot 6 uur.

0: Vandaag zonnig aan zee en 22 of 23 graden met een matige zuidenwind die later draait naar het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maximaal 18 graden. Zondag start mogelijk met mist, daarna komt de zon erbij, maar na de middag meer wolken en kans op lichte regen bij 23 graden. Maandag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen met maximaal rond 22 graden. En dinsdag wordt het zonnig tot licht bewolkt en opnieuw zomers warm met 26 of 27 graden.
1: Dit is After Work met Hannes Royens.

Chocolate Cake kan smaken, hè? Crowded House kreeg je uit 91 hier op B1. Straks Tori Amos nog, met Mojo en Moby. En misschien wel jouw keuzeplaat. Die kan er ook bij via de gratis B1-app. Dit is ook zo'n goede jaren 90 plaat, hè? Uit 1990, het begin van de jaren 90. I've been thinking about you. Dit is London Beat en straks Cornflake Girl van Tori Amos. We

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: After Work met Hannes Royens.

0: Een van die legendarische house classics, hè? Mojo kreeg je met Lady uit 2001. Straks nog MGMT, maar ook de Corgis en Imani en Philadelphia Karras naar Moby. Dit is Natural Blues.
1: Ooh.

Express en Old Dirty Bastard. The Ghetto Superstar, That Is What You Are, kreeg je daar voor Summerson van Texas. Dit was hem Afterwork voor vandaag en voor deze week ook. En morgen de Weekend Morning Show met Geert en Yves vanaf 10 uur in de ochtend hier op deze fijne zender. En vanaf maandag ben ik er terug. 4 uur in de middag, dan gaan we terug de maandag afsluiten met goede muziek. Hè. Eerst Metro Boomin en de Weekend nog. Dit is Creepin. Fijn weekend wens ik je.

0: mysterieuze campagne in Oostende is ontsluierd. Hoe zit het? Was een zoektocht van de stad naar jongeren voor Nieuwe Jeugdraad. Jongeren tussen 15 en 30 kunnen daarmee nadenken over thema's die voor hen belangrijk zijn en advies geven aan de stad. Vernieuwde Jeugdraad komt elke maand samen en organiseert ook twee keer per jaar een open jeugdcafé. De Haan heeft een nieuw masterplan voor openbare verlichting, nu de gemeente tegen eind dit jaar volledig overschakelt op LED. Daardoor kunnen lichtpunten individueel worden aangestuurd en veel gerichter gedimd of gedoofd. Plan deelt De Haan op in 5 zones, met aangepaste brandprogramma's voor onder meer woongebieden, landelijke wegen en fietspaden. Op belangrijke verbindingswegen blijft de verlichting langer branden, terwijl ze op rustige plaatsen 's nachts sterker wordt gedimd of uitgeschakeld. Beauvais werkt in Oostende aan een van zijn grootste investeringsprojecten in Oostende. Warmtenet Oostende wordt in 2027 aangesloten op de afvalenergiecentrale van Biostoom. Daarvoor bouwt Beauvais een nieuwe warmtecentrale, 2 kilometer warmtenetleidingen en de grootste warmtebuffer voor residentiële warmte in Vlaanderen. Het geld komt van een kapitaalsoproep van 3,5 miljoen euro. De werken zijn deze zomer begonnen en moeten in 2027 zorgen voor een verdere uitbreiding van het warmtenet in Oostende.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw vrijdag op B1. Goeie avond.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.

0: uit de wereld.
1: Aan het station van Berchem in Antwerpen is een auto in brand gevlogen. Het gaat om een elektrische wagen die in de ondergrondse parking staat. De brandweer is massaal ter plaatse en de afhandeling zal wellicht nog een hele tijd duren. Gert Wollaert van de Antwerpse brandweer.
2: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin dat is een chemische brand en dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat die rook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
1: De ondergrondse parking is ook afgesloten en raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
3: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
1: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen bereidt zich sinds de Russische inval in Oekraïne voor op een mogelijke confrontatie. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. Onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaar gelooft er in elk geval in.
4: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
1: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG-triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk derde na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten dan vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maximaal tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.